0: Boekmeister.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
2: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
3: News. Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De NS gaat drones inzetten om graffiti-spuiters aan te pakken. Dat idee hebben ze afgekeken uit Zwitserland, waar dat al een groot succes is. En ook gaat de NS stickers over de handtekening van graffiti-spuiters plakken om hen te ontmoedigen. Graffiti kost de NS elk jaar miljoenen aan schoonmaakkosten. In Frankrijk moeten meer dan 400 scholen vandaag dicht blijven, heeft de Franse minister van Onderwijs besloten. En ook mag er niet in de buurt van scholen worden gedemonstreerd. Het is al de hele week onrustig in Frankrijk door scholierenprotesten. Gisteren werden er bijna 2000 mensen opgepakt. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt die worden verdacht van het plannen van een terroristische aanslag. Het gaat om een Duitser en 2 Syriërs. Volgens Duitse media zouden ze online hebben gesproken over het plegen van een aanslag met wapens. Hoe concreet die plannen waren is niet duidelijk. En de grote brand op een bedrijventerrein in Almere is onder controle. De brandweer rukte met groot materieel uit. Het vuur woedde in een pand waar verkeersborden werden opgeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en ook is er nog niks bekend over eventuele slachtoffers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?

Bursting at the seams.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Kiss FM News.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Niet alleen bij ons, maar in heel Europa stroomde er afgelopen zomer erg weinig water door de grote rivieren, zoals de Donau, de Rijn en de Seine. Het minst in meer dan 30 jaar, zegt Klimaatdienst Copernicus. De droogte zorgde voor problemen voor de scheepvaart en in sommige landen was er te weinig koelwater voor kerncentrales. In Brazilië wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke bom die is achtergelaten bij het Hoge Rechtshof van het land. Er is een verdachte opgepakt, hij klom over het hek van het hof en gooide een rugzak bovenop een bushokje waar die bom in zou kunnen zitten. Over een paar dagen zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Bondscoach Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

0: Ah!
1: Oeh, gaat het?
0: Er moet hier echt licht komen. Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen

0: laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Afgelopen zomer was de heetste ooit in West-Europa, zegt klimaatbureau Copernicus. Het record uit 2003 is ermee verbroken. De gemiddelde temperatuur lag 2,5 graden hoger dan normaal. En ook was er in een groot deel van Europa sprake van zeer sterke hittestress. Dan is de gevoelstemperatuur hoger dan 38 graden. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. Een raket van SpaceX, die gisteren vanuit Florida werd gelanceerd, is aangekomen bij ruimtestation ISS. De raket deed minder dan 8 uur over de reis en dat is een record. De bemanning, 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus, zullen een half jaar in het ISS blijven. En het is vandaag precies 75 jaar geleden dat het eerste Nederlandse tv-programma werd uitgezonden. Dat wordt de komende tijd op verschillende manieren gevierd. Zo wordt er vanavond een speciaal programma uitgezonden, waarin Cornald Maas met gasten terugblikt op de Nederlandse televisiegeschiedenis. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. En als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.

0: Factor.com.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
6: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het spoor. Bij de brand werd zo'n 100 hectare natuur in de as gelegd. Bij zeker 6 sportbonden moeten sporters die trans of non-binair zijn een medische keuring ondergaan of een ontheffing aanvragen om mee te mogen doen aan amateurwedstrijden, heeft Pointer ontdekt. En dat is discriminatie. Het gebeurt onder meer bij voetbal, handbal, schaatsen en wielrennen. Op een bedrijventerrein in Almere heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. De brandweer rukte massaal uit. Het vuur begon op de bovenste verdieping van het bedrijfsverzamelgebouw. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is nog niet bekend. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Bondscoach Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. En dan het weer van Weer Online. De dag begint met mist en lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

een rammer is dit, hè? Jonas Blue en Malef en Edge of Desire. Goedemorgen, welkom bij Wake Up Kiss. Dit is Kiss FM. Ja, ik ben Stefan en ik ben blij dat het heel snel weekend is. Eindelijk. Niet dat ik dit werk zo vervelend vind, integendeel zelfs. Nee, maar het is wel even lekker om vrij te zijn. Ik ga dit weekend denk ik ook helemaal niks doen. Eindelijk een keertje helemaal niks. Nee, voor zover ik nu kan zien heb ik niks op de agenda staan, dus dat is fijn. Ik weet niet of jij er ook wel eens over nagedacht hebt. Dat je bijvoorbeeld een vakantie gepland hebt. Maar dat je denkt, oh my god, het gaat zo warm worden. Zoals de afgelopen zomer, hè, dat we dagen hadden van 36, 37 graden. Maar dat je dan ook denkt van, ik ga mijn vakantie gewoon annuleren, want ik vind het te warm. Nou, het blijkt wel zo te zijn, want bij aankomsttemperaturen van 27 graden of hoger stijgt het annuleringspercentage van 13 naar 23%. En als het 30 graden is, zijn de annuleringen nog hoger. 26%. Dat is meer dan een kwart. Bijna een kwart van de Nederlanders die heeft de afgelopen 3 jaar de vakantie aangepast vanwege hitte. En vooral vlak voor vertrek worden bij warm weer vakanties geannuleerd. En ook zoeken mensen naar vakanties in september, omdat het dan wat minder warm is. Lijkt me logisch. Dat is iets wat ik ook altijd al deed. Als ik bijvoorbeeld naar Italië of zo zou gaan, zou ik absoluut niet in juni, juli, augustus gaan. Nee, dan brand je weg. Dus dat moet je gewoon op een ander moment doen. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat als jij in de kindervakanties, zo noemde ik dat vroeger, de schoolvakanties moet je tegenwoordig zeggen, als jij in de schoolvakanties vrij kan krijgen, ja, dan begrijp ik ook wel dat je niet gewoon in het laagseizoen kan. Overigens werkt het ook andersom. Hè. Ik was begin dit jaar was ik in zo'n vakantiehuisje in Nederland. En toen was het niet te warm, maar toen was het te koud. En het was zo'n chaletje waar ik in zat, samen met wat vrienden. En het was me een partijtje koud. Ja, ze hadden wel een verwarming en zo hadden ze. Dat hadden ze allemaal wel goed geregeld. Maar het werd niet warm in mijn kamer. Hij stond wel aan, maar het bleef gewoon koud. Dus wat heb ik op een gegeven ogenblik gedaan? Ja, weet je moet toch een beetje creatief zijn. Ik heb gewoon in mijn chaletkamertje. Ja, dat was helemaal niet zo'n mooie, hè, wat je je erbij voorstelt. Gewoon een hockey met twee bedden erin. Maar ik heb daar gewoon in bed gelegen. Dat geloof je misschien niet, maar in mijn slaapzak. En dan dus, ja serieus, dan dus gewoon mijn dekbed eroverheen. Dus in de slaapzak, onder een dekbed. Het was anders niet warm te krijgen. Nou, weet je waar je het wel warm van gaat krijgen trouwens? Van al die fijne, beukende beats van Kiss FM. Ik heb zometeen Ariana Grande om de dag lekker te beginnen. En dit is Major Lazer. Everybody gets high sometimes, you know.

Eindelijk, we zijn een keer op tijd. Ariana Grande, het is 6:15. En dat betekent... Entertainment Today. Het laatste showbiz en entertainment nieuws dagelijks hier bij Wake Up Kiss. Nicolette van Dam en Bas Smit. Je kent ze wel van de Amsterdamse zomer, hè? Dat feest dat ze elk jaar organiseren. Die zijn nog verliefder geworden door Love is Blind. Het presentatieduo zegt dat het samen opnemen van de Netflix datingshow hun eigen relatie een extra boost gaf. En ze zijn inmiddels al meer dan 20 jaar samen. Dus Nicolette van Dam en Bas Smit. Smit. Het droomduo. Nou, en dan heb ik nog meer nieuws. Want Netflix komt vandaag met East of Eden. Dat is een lang verwachte serie gebaseerd op John Steinbeck's beroemde roman. En staat dus sinds vandaag op Netflix. En voor de filmliefhebbers, The Fast and the Furious is nu ook te zien. Dat is een martial arts film. Met onder andere Joe Taslim. Ook vandaag beschikbaar via allerlei streamingkanalen. Dat je dat even weet. En dan echt superleuk nieuws. Want Lil Wayne gaat trouwen met Maddie Cannon. Dat is trouwens een influencer. En daar gaan we het volgende uur ook nog over hebben. Welke social media influencer?

100.000 volgers. En voor Lil Wayne is het niet de eerste verloving. Hij was namelijk al 3 keer eerder verloofd en 1 keer getrouwd. En de rapper heeft 4 kinderen bij 4 verschillende vrouwen. Ja, maar daar staan rappers bekend om, toch? Hè? Dat ze altijd de moeder verlaten en het kind alleen laten. Dat is wel een beetje... Hè, hij houdt wat dat betreft de traditie gewoon goed in eer. Hey, welkom hier bij Kiss FM, Wake Up Kiss. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Nieuwe muziek komt eraan. Cat's Eye hoor je namelijk na Clean Bandit.

0: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.

0: Twitter.com.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
6: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Het voelt een beetje als kerst. Carol G en Bruno Mars in de Kiss FM ochtendshow. Wake up, Kiss.
1: Mamma mia.
2: Mamma mia.
3: Mamma mia.
0: De Mamma Mia berichten van vandaag. Het is 2 oktober. Het zijn de berichten die onwerkelijk lijken, maar toch waar blijken te zijn. Want hier scheiden we namelijk de onzin van de werkelijkheid. Ja, ik vind dit wel een mooi verhaal. Een vrouw die zette een zeer uitgebreide Google Form online, waarin potentiële echtgenoten zich kunnen aanmelden voor haar man. Ja, ze gaan scheiden namelijk. En ze dacht, ik ga mijn man even helpen. Misschien dat er nog iemand is die interesse in hem heeft. Het formulier ging viraal en zorgde voor veel reacties. Ook overigens nepreacties. Ja, en dit is mooi. Ik durf het alleen niet. Een man die loopt over een flinterdunne lijn 120 meter boven Seoul. Het gaat om een man uit Estland. De stuntman Jaan Roze. Die heeft een slackline stunt uitgehaald. Een slackline, dat is zo'n lijntje. Boven Seoul. Hij deed een wandeling over 160 meter op 120 meter hoogte. Dat is gewoon net zo hoog als de studio van Kiss FM. We zitten namelijk in een pand van 140 meter hoog. Bijna net zo hoog. Ja, en dit vind ik dan ook altijd heel opzienbarend. Een heel dorp staat vol bizarre graffiti. In een wijk van Newcastle zijn namelijk muren en een tunnel voorgeschreven met vreemde beschuldigingen aan het adres van bekende Britten, waaronder Lorraine Kelly en Alicia Dixon. Hallo. Ja, het is vrijdag, sorry hoor. Alicia Dixon. En niemand weet exact wie erachter zit. Nu weten we dat we natuurlijk in Engeland ook Banksy hebben, maar Banksy maakt altijd hele mooie beschilderingen en dus geen vreemde teksten met beschuldigingen. Beschilderingen is wat anders dan beschuldigingen. Maar goed, het is even een mysterie. Ik denk dat het wel opgelost gaat worden, want ja, als je dan toch zoveel kritiek hebt, dan kom je er ook wel achter dat dit niet echt een manier is om het te ventileren en dat dat toch

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Leeuwerikke van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zeker 6 Nederlandse sportbonden mogen amateursporters die trans of non-binair zijn niet zonder meer meedoen aan wedstrijden. Volgens het programma Pointer moeten ze vooraf toestemming vragen of een medische keuring ondergaan. Soms mogen ze helemaal niet meedoen. Discriminatie, vindt de nationaal coördinator. De brandweer is in Almere bezig met het nablussen van een grote brand. Die brak uit in het bedrijfsverzamelgebouw. Volgens Omroep Flevoland woedde de brand in 2 delen van het gebouw. Er zou niemand binnen zijn geweest. Halverwege de nacht werd het zijn brandmeester gegeven. Het blijft onduidelijk wat de oorzaak was van de grote natuurbrand in Limburg deze zomer. Onderzoekers zeggen dat het in elk geval niet kwam door bijvoorbeeld werkzaamheden of achtergelaten afval. De brand bij Venray verwoest ongeveer 100 hectare natuurgebied en de burgemeester zegt dat het herstel lang gaat duren. En bondscoach Xavi zegt dat het zijn fout is dat Nederland gisteren een slechte eerste helft speelde tegen Griekenland. Dit was niet de manier om te spelen, zegt hij. Al in de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Van Dijk en invaller Reinders zetten het recht. De eindstand werd 2-2. En dan het weer van Weer Online. De mist die er nu nog is en waarvoor in het noordoosten code geel geldt, lost vrij snel op. En dan wacht een zonnige dag met vanmiddag maximaal rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
6: Hey, hallo daar. Welkom. Ik ben Stefan. Mag ik me even voorstellen? Je hoort hier de heetste bangers, de dikste klappers, Shanna Spyro bijvoorbeeld en Sam Jeu.

Shanna Spyro. Ook zij is van harte welkom hier bij de grote Kiss FM ochtendshow. Wake Up Kiss. En ze heeft ook alweer een nieuwe single uit. Die hoor je ook regelmatig hier bij Kiss FM. Fijn dat je erbij bent. Stefan in de morgen. We beginnen de vrijdag even lekker rustig. Even gewoon dingen op je in laten werken. Even dingen tot je laten komen. Want het laatste nieuws is dat Scheveningen een populaire badplaats blijft. Ja, er is onderzoek naar gedaan. Dat heeft te maken met de combinatie van strand, boulevard, horeca, cultuur en evenementen. Het lijkt wel alsof ik van de VVV Scheveningen ben, maar dat is niet zo. Het is echt officieel onderzocht. Men trekt heel graag naar Scheveningen. Ook omdat je daar je parkeerplek van tevoren kunt reserveren. En dat vindt men handig. Ja, en dan zit ik er toch over na te denken. Wat ook handig is, is dat het niet zo warm wordt in Nederland. Want het blijkt namelijk dat hoe hoger de temperatuur is, dat is dan weer een ander nieuwtje, hoe groter het aantal annulering is bij vakanties. Is een temperatuur bijvoorbeeld, is er een temperatuur van 27 of 28 graden, dan is er een annuleringspercentage van 23%. Dat is bijna een kwart. Bijna een kwart. En is het 30 graden buiten, ja, dan zegt gewoon een grote meerderheid, weet je wat, we gaan gewoon niet. We gaan gewoon niet op vakantie. We annuleren de boel. Ja, kijk, en daar heb je dus totaal geen last van als je denkt aan Scheveningen, want ja, dat is gewoon Nederlands weer, hè. Het kan soms wel eens warm zijn, zoals een paar weken geleden, dat het dan tegen de 40 graden wordt. Maar ja, dat is een weekje, dan zijn we daar ook weer vanaf. Dus wat dat betreft, Nederland is een ideaal zomervakantieland. Alhoewel ik wel moet zeggen, kijk, ik woon zelf dicht bij de kust, hè. Ik woon in Noord-Holland, dus voor mij is de kust echt heel makkelijk, zeg maar, een kwartiertje op de fiets, denk ik, dan ben ik er. Maar ik zal je eerlijk zeggen, ja, ik kom nooit op het strand. Er zijn heel veel mensen die denken, ja, maar jij woont toch bij de kust, dus dan zal je wel elke dag op het strand lopen. Nee, juist niet. Dat is denk ik hetzelfde als je bijvoorbeeld in Amsterdam woont en je woont om de hoek bij het Rijksmuseum. Dan ga je ook niet zo vaak naar het Rijksmuseum. Nee, dat is een soort dat je denkt van laat dat maar gewoon. Ik wacht wel, ik pak mijn kans wel als het zometeen wat rustiger is. Ja, maar als het rustiger is, dan is het ook slecht weer. Geen echt lekker strandweer en zo. Nu moet ik ook eerlijk zeggen, het is niet alleen om de drukte dat ik het vermijd, maar ik verbrand ook heel snel. Ja, ik ben een rossig type, hè, dus ik ben een ginger van origine. Dus ja, ik heb gewoon

0: 14 na 7, Kiss FM, Wake Up Kiss, Bakerman.
1: Entertainment Today.
0: Laatste showbiz en entertainment nieuws hoor je hier. Nicolette van Dam en Bas Smits. Je kent ze natuurlijk van de Amsterdamse Zomer. Dat is het feest dat ze ieder jaar organiseren. Waarvoor ik nooit uitgenodigd word, maar andere BN'ers wel. Maar nu zit het er misschien in het feit dat ik geen BN'er ben en ook geen BN'er wil zijn. En daarom ook niet uitgenodigd word voor dit soort leuke feestjes. Overigens is het dit is niet dat ik een smeekbede nu doe op de radio om uitgenodigd te worden hoor. Want als ik er naartoe wil, koop ik wel gewoon een kaartje. Maar ze zijn overigens nog populairder geworden. Van Dam en Smit. Door Love is Blind. Het presentatieduo zegt dat het samen opnemen van de Netflix datingshow hun eigen relatie een extra boost heeft gegeven. Ja, want dan zie je misschien ook wel dingen van hey, andere mensen doen dit ook zo op deze manier. Hey, is het misschien voor mij ook interessant? Dan is er ook nog meer nieuws over Netflix, want East of Eden is gisteren uitgekomen. Dat is een serie gebaseerd op John Steinbeck's beroemde roman. En die staat sinds vandaag staat die online. Ja, en dan is dit ook heel erg leuk. Hè? Lil Wayne gaat trouwen met Maddie Cannon. Dat is een influencer. Maddie is 23. Lil Wayne is 44. Bijna twee keer zo oud, maar wat maakt het uit? De rapper die maakte hun verloving bekend uiteraard via Instagram Stories. Voor Lil Wayne is het niet de eerste verloving. Nee, hij was al 3 keer eerder verloofd en 1 keer getrouwd. En hij heeft 4 kinderen bij 4 verschillende dames. Dan houdt hij wel mooi een beetje het imago in stand van...

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Chillen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: 11 over half 8. Goedemorgen, Wake Up Kiss, de Kiss FM ochtendshow.
1: Welke influencer is dit?
0: Ben jij zo meteen onze kenner?
1: Welke influencer is dit?
0: Want ik heb er weer eentje in de spotlight staan.
1: Welke influencer is dit?
0: Nou, let goed op.
2: Ver buiten mijn comfortzone ga ik mezelf leren kennen, mezelf uitdagen, mezelf pushen. En het enige wat ik kan zeggen, ik ben volle bak aan het knallen voor deze partij.
0: Weet jij wie het is? Zometeen mag je het roepen. Gewoon tegen de speaker van je radio. Je hoeft niet te bellen, te mailen of te faxen. Wie was deze social media influencer?

gefeliciteerd als je dit goed hebt. Deze social media influencer is ook een fitness influencer met duizenden miljoenen volgers op Instagram. Ook op TikTok zit hij. Hij is onlangs ook nog opgepakt door de FIOD. Dat was vorig jaar. Hij zou ervan verdacht worden om geld witgewassen te hebben. En daarom is er ook beslag gelegd op zijn villa in Breda. Een

Beginnen. Dit is Wake Up Kiss, Kiss FM met Stefan. En je hebt gehoord wie onze social media influencer was. Dat was vandaag Mo Bicep. Ja, morgen rond 8:50 hoor je weer een nieuwe social media influencer in de spotlight. Dit is Mo Hobby.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Kiss FM News.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Trans- of non-binaire amateursporters die willen meedoen aan bijvoorbeeld voetbal- of wielerwedstrijden mogen dat niet altijd zomaar. Volgens het programma Pointer eisen zeker 6 sportbonden vooraf een medische keuring. Soms mag iemand helemaal niet deelnemen. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich er zorgen over. In Katwijk mag het Amerikaanse Eli Lilly een medicijnfabriek van $3 miljard bouwen. Onder de bewoners van Katwijk vroegen om een referendum omdat ze tegen de fabriek zijn. Maar dat werd weggestemd. Er komen 500 banen en omdat het stroomnet vol is, gaat de fabriek met gasturbines stroom opwekken. Rusland heeft ook vannacht weer de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. En daarbij is opnieuw een belangrijke brug tussen het westen en oosten van de stad getroffen. Ook een flat kreeg een voltreffer. Daarbij zouden zeker 1 dode en 2 gewonden zijn gevallen. En de Europese klimaatdienst Copernicus heeft teruggeblikt op de zomer. Door langdurige en hevige droogte stonden rivieren laag, was zeewater uitzonderlijk warm en waren er in de helft van Europa recordhoge gevoelstemperaturen van 38 tot 46 graden. Zeer sterke hittestress noemt Copernicus dat. En dan het weer van Weer Online. Eerst soms nog dichte mist. In het noordoosten geldt daarvoor code geel. Verder veel zon vandaag en maximaal rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss-app. Stefan Brouw.
4: Ja, ik heb ook regelmatig hulp nodig van een echte man om een schilderijtje op te hangen. En daarom voel ik zo mee met Olivia Dien. Waar zijn die mannen als je ze nodig hebt?

soms dan moet ik me gewoon even disconnecten van de buitenwereld. Want ach, het is ook allemaal zo zwaar. Het leven van een DJ. Nou, alle gekheid op een stokje. Valt hartstikke mee, hoor. Het is vrijdag vandaag inderdaad. En ik weet niet of je het al vernomen hebt, maar de benzineprijs is nog steeds niet gedaald aan de pomp. Ik sta ook nog steeds iedere keer mijn ogen uit te kijken als ik die benzineprijs weer hoger zie dan de vorige keer. Dan denk ik, hoe kan dit? Hoe is het mogelijk? Want nu is het namelijk ook echt zo dat een vat ruwe olie gewoon gedaald is naar €90. Tot onder de $100. $90 moet ik zeggen. En dat was eerst $130, $140. Dus de prijs van een vat ruwe olie is gedaald. Alleen dat merken wij nog niet aan de pomp. En dat begrijp ik ook wel. Nog even van profiteren natuurlijk van die hoge prijzen. Want hoe duurder benzine ingekocht wordt en verkocht wordt, hoe meer belasting de Nederlandse overheid ook ophaalt. Hè. Dus het is ook gewoon een winstproject dit. Ja, vergeet dat vooral niet. De enige olie die deze regering goedkoper wil maken is babyolie. Ja, voor al die hobby's die ze in het weekend hebben. Nee, ik wil niks

Nou zullen de annuleringen wel heel hoog zijn, hè? Want in Nederland is het al zo dat als het 27 graden is, dat een kwart van ons al zegt, nee, ik ga niet naar die resort of naar het hotel toe. Dan annuleren ze de hele vakantie gewoon. Vanaf 27 graden is het 30 graden en is het nog hoger het annuleringspercentage. Entertainment Today. Kan je nagaan hoe hoog het wel niet is als je op de zon woont? Dit was Hugol bij Kiss FM Wake Up Kiss met het laatste showbiz en entertainment nieuws. De ex van Ariana Grande, Pete Davidson. En I quote, vindt het kloten dat ze kritiek krijgt op haar uiterlijk. Zijn niet mijn woorden, zijn zijn woorden. Op social media maken fans zich zorgen over het magere uiterlijk van Ariana Grande. En volgens Davidson is Ariana een sterk persoon en weet ze hoe ze met de kritiek moet omgaan. De twee die waren in 2018 kort verloofd. Ja, en over liefdes... avonturen, perikelen gesproken. Lil Wayne die gaat trouwen met Maddie Cannon, de influencer. De rapper die maakte de verloving bekend via Instagram stories. En Maddie die heeft een aantal volgers, vrij hoog, 80.000 volgers heeft ze. Lil Wayne natuurlijk nog meer, want dat is de grote bekende ster. En voor Wayne was het overigens niet de eerste verloving. Hij was al 3 keer eerder verloofd en 1 keer getrouwd. Dus laten we hopen, hè? Je zegt dan wel eens... 3 keer is scheepsrecht, maar in dit geval het is al 4 keer gebeurd. Ik weet niet of het waar is. Ja, en dan ook nog ander nieuws over Nicolette van Dam en Bas Smit. Bas Smit. Die zijn nog verliefder geworden, want misschien dat je het gezien hebt op Netflix. Ze hebben een datingshow opgenomen, Love is Blind, waar normale duo's op dat moment een beetje een kijkje krijgen op elkaar zodra ze samen gaan werken.

zie hem nu toch op een hele andere manier, die Bas. Had Nicole Smit dat helemaal niet en Bas had dat ook niet bij Nicolette, want ze zijn nog verliefder geworden door de opname van die Netflix datingshow en daardoor heeft de relatie juist een boost gegeven. Ik vind het altijd wel mooi, dit soort mensen. Nicolette van Dam en Bas Smit, zeg ik het weer, zijn altijd zo positief dat je soms denkt, dingen die even

Kiss FM, Wake Up Kiss, Sigala, een drugsverslaving en een topartiest zijn. Die twee dingen gaan niet goed samen. Daar is Lola jong achter gekomen toen ze vorig jaar op Glastonbury stond. Een groot festival in Engeland te vergelijken met Pinkpop. Ze stond te trillen als een rietje omdat ze namelijk een zware drugsverslaving heeft. En dat wil ze nooit meer meemaken. Inmiddels is ze er vanaf en gaat het haar goed. Hier is ze met Messi.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Gevonden!
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.

Solmieu, Kiss FM, goedemorgen. 8:55. Ik hoorde laatst iemand roepen dat kwallen, die ken je wel uit de zee waar je vooral niet in moet gaan staan, dat die langer bestaan dan dinosauriërs. Ik vond dat nogal een stelling. En zometeen het antwoord tijdens de Kiss Facts. Dit is Olivia Rodrigo.

Katy Perry en Roar bij Wake Up Kiss, Kiss FM. Tijd voor de Kiss Facts. Ja, ik hoorde laatst zoiets vreemds. Ik weet niet meer wie het precies zei, maar ik hoorde het ergens op televisie. Kwallen zouden ouder zijn dan dinosauriërs. Wel eens van gehoord of niet? En is het waar of is het niet waar? Want ik vind het nogal een stelling waar ik toch mijn vraagtekens bij zet. Maar het klopt wel, want dinosauriërs die liepen hier ongeveer 230 miljoen jaar geleden rond. En de eerste kwalachtige dieren die zijn hier al meer dan 500 jaar geleden gesignaleerd. 500 miljoen jaar geleden gesignaleerd zelfs. Twee keer zo oud zelfs. Dus kwallen zijn inderdaad ouder dan dinosauriërs. Daar hoeven we het niet meer over te hebben. En weet je trouwens dat kwallen dus al honderden miljoenen jaren in oceanen, in onze oceanen zwommen voordat er ooit een T-Rex rondliep. Ja, dat is echt een bizar weetje. Ik wist niet dat die kwallen zo oud waren. En overigens, met kwallen bedoel ik gewoon die dingen in zee. Ik bedoel niet de gemiddelde tv-presentator.

Het is het weer maandagochtend 6 uur. En sta ik hier weer met slaap in de ogen om jou een goede werkweek toe te wensen. Ik wens je vast een goed weekend. Ferry Omen komt er zo meteen aan met dampende, knallende hits tussen 9 en 12.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Huilen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Twee dodelijke ongelukken vanmorgen. In Zelhem in Gelderland overleed een motorrijder. Op beelden is te zien dat een auto op een boom is gebotst. De regionale omroep schrijft dat het misging bij een inhaalmanoeuvre. In Oldenzaal in Overijssel werd een fietser doodgereden door een auto. De politie onderzoekt de ongelukken. In Frankrijk blijven vandaag zo'n 400 scholen dicht na de aanhoudende onderwijsprotesten. Daardoor zijn gebouwen beschadigd, soms werd ook personeel aangevallen. Scholieren en studenten mogen niet in de buurt van de gesloten panden komen. De acties in Frankrijk zijn een protest tegen onder meer de slechte kwaliteit van het onderwijs. In veel amateursporten mogen trans- of non-binaire mensen niet meedoen of pas na een medische keuring. Dat heeft Pointer uitgezocht. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich zorgen en stapt ermee naar sportminister Hermans. Het transgendernetwerk noemt het ouderwets dat er voorwaarden zijn voor sportende transmensen. En Max Verstappen heeft de beste tijd gereden in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Bahrein. Hij was 0,4 van een seconde sneller dan George Russell. De tweede training is straks om 10:00. De race van Bahrein is uitgeweken naar Maleisië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer van Weer Online. De laatste mist trekt op en dan komt de zon er op steeds meer plaatsen bij. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Ferry Omen.
6: Hey, goedemorgen. Vrijdagochtend met de hits. Jason Derulo, zometeen ook Bieber Rexha komt eraan. Bij Jungle, dit is nu Jamaican. Bam.

Jason Derulo, What You Say bij Kiss FM. Goedemorgen en aangenaam. Mijn naam is Ferry Omen met de hit zometeen Miley. Ja, tegenwoordig is het geen Miley Cyrus meer, hè, maar het is Miley. Nou, die hoor je dus zometeen. Ook Cameron Whitcomb komt eraan. Eerst de man. Ja, ik spaarde vroeger Pringlebussen totdat mijn vriendin erachter kwam. Toen heb ik een heel gauw de deur uitgedaan. Ik denk, die wil het uitmaken. Dus ik heb ze heel snel de deur uitgedaan. Bruno Mars, die spaart hoeden. Waarom zou je godsnaam hoeden sparen? Hoe dan? Ik snap het ook niet. Bruno Mars, reden genoeg om weer eens even een keertje te draaien. Dit is

tegenwoordig is het dus geen Miley Cyrus meer. Ze heeft onlangs haar hele naam gewijzigd. Want als je zegt Miley, dan weet je eigenlijk meteen dat het over Miley Cyrus gaat. En Cyrus is natuurlijk heel lang om uit te spreken. Het is natuurlijk een hele lange achternaam. Dus heeft ze haar achternaam weggehaald. En tegenwoordig is het dus Miley. Nou, nieuwe muziek van haar hoorde je hier bij Kiss FM. Met Ilse de Lange zo meteen ook Lady Gaga komt eraan. En dit is nieuwe muziek van Cameron Whitfield.

0: David Guetta, Beautiful People bij Kiss FM. Met Damiano David zometeen. Ook muziek van Alex Warren komt eraan. Ja, Koen die is daar altijd blij mee in de app. Die elke keer als ik Alex Warren draai, dan appt hij. Dus ik zou zometeen sowieso een appje van Koen. Want ik ga Alex Warren draaien binnen nu. En nou ja, ongeveer een half minuutje.
1: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

heeft dus een kleine pauze ingelast. Ariana Grande, interview bij Kiss FM. Dus we gaan minder van haar horen de komende tijd. Dus geen nieuwe muziek, geen optredens. Zo even tijd voor zichzelf nemen. Even ja, de gezondheidskwesties naar voren brengen en beter helpen. Gaat natuurlijk wat minder, hè, met de gezondheid van Ariana Grande. Nou, ik mag het officieel niet zeggen, want dat is natuurlijk niet echt sociaal geaccepteerd. Maar het ziet er wel echt naar uit alsof ze anorexia heeft. Dus ik denk dat ze dat eventjes aangepakken. Nou, heel veel sterkte. Ondertussen draaien we haar natuurlijk heel veel hier bij Kiss FM. Met zijn dochterzender van Ariana Grande. Ook de zender van Ellie Goulding van Shaboozey. Je hoor je ook zo meteen naar Shaboozey. And my body isn't ready. Yeah.

met zaagsel, suikerstof, bloem. Dat burnt allemaal zo ongelooflijk snel, jongens. Dat is niet normaal, ja. En over burnen gesproken, we gaan die zender in de fik steken met alleen maar hits bij Kiss FM. Zometeen onder andere Justin. Eerst de one and only country legend. Misschien wel met de cowboy laarsjes aan. Ik heb het over de one and only Shabuzi en Ebar.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.

0: ontdekjeweek.com.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Zelhem is een motorrijder doodgereden door een auto. De bestuurder wilde volgens de regionale omroep inhalen en zag de motor die van de andere kant kwam niet. Na de klap belandde de auto tegen een boom. Het ging ook mis in Oldenzaal in Overijssel. Daar kwam een fietser om die door een auto werd aangereden. Frankrijk maakt zich op voor een nieuwe dag met protesten rond scholen. Er zijn er 400 dicht. Franse media schrijven dat de politie in Marseille optreedt tegen een groep demonstranten. In Lyon hebben die een weg geblokkeerd. De minister van Onderwijs praat vandaag met onder meer vakbonden over de kwaliteit van de lessen op Franse scholen. Een vader en moeder uit de Amerikaanse stad Detroit hangt een celstraf boven het hoofd omdat hun zoontje van 3 op de kinderopvang opeens een geladen pistool uit zijn rugzak haalde. Hij gaf het door aan andere kinderen, maar de leiding greep snel in en het liep goed af. De ouders zeiden tegen de rechter dat hen niks te verwijten valt. En de eerste aflevering van De Slimste Mens na het overlijden van Paulien Cornelissen heeft 1 miljoen kijkers getrokken. Presentator Herman van der Zand vertelde dat het team haar ongelooflijk gaat missen. Het programma stond tegenover de wedstrijd van het Nederlands elftal. Vorige week was dat ook zo en keken er veel minder mensen naar De Slimste. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt snel en dan wordt het overal zonnig. Vanmiddag loopt het kwik op tot zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
4: Ja, goedemorgen, welkom bij de hits. Zometeen Taylor Swift, The 5 Seconds of Summer, Harry Styles. En is daar weer Bruno Mars? Ja, hier is weer Bruno Mars.

Kelvin appt via de Kiss WhatsApp 0800-1078. Wat een leuk programma. Nou, thanks voor je appje, Kelvin. En hopelijk waardeer je de hits enorm. Zometeen David Guetta, ook muziek van Natasha Bedingfield, komt eraan met een hele lekkere Kiss throwback. En elke werkdag tussen 10 en 10:30. Dus ook gewoon op de vrijdag Ferry's feitje van de dag. Een klein feitje waar je hopelijk slimmer van wordt. Vaak zijn het van die fun facts met vandaag antwoord op de vraag. Wat is het populairste koekje in Nederland? Is dat misschien wel de stroopwafel? Is dat de roze koek? En wat heb je nog meer? Van die kano's, weet je wel. Och, dat vind ik, ik hou van kano's. Wat is nou echt het populairste koekje van Nederland? Het antwoord krijg je zo meteen. Ook dus zoals beloofd, David Guetta. En dit is nu mevrouw Taylor Swift.

Coldplay en Higher Power bij Kiss FM met Nico en Finn zometeen. Ook Lost Frequencies komt eraan en elke werkdag tussen 10 en 10:30. Ferry's feitje van de dag. Een klein feitje waar je hopelijk een klein beetje slimmer van wordt. Met vandaag een antwoord op de vraag: wat is het populairste koekje van Nederland? Is dat toch de roze koek? Is dat, ja, ik noemde zelf net de Kano, maar je hebt natuurlijk heel veel meer. Je hebt ook van die hele saaie Maria koekjes, weet je wel. Die hartstikke droog zijn. Kaneelkoekjes heb je natuurlijk ook. Ja, wat heb je nog meer? Van alles en nog wat, maar de populairste koekje uit Nederland is

0: Dit is Kiss FM, you're the last frequencies and live it all met Benson Boone zometeen. Ook Alan Walker komt eraan.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.

0: Bonusan.com.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Zullen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Alan Walker, Heartbreak Melody, dit is Kiss FM. Goedemorgen, met zometeen onder andere muziek van Temper City. Ook Rudimental komt eraan. Ik wil eerst graag voorstellen aan nieuwe muziek van de one and only Alex Warren.
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: Want alles wat deze man uitbrengt wordt een hit. Emerald Eyes, Alex Warren bij Kiss.

Guetta, I Don't Wanna Wait bij Kiss FM. Ja, ik moet je toch heel eerlijk zeggen, als wij geen David Guetta in onze database zouden hebben, dan zouden we echt gigabytes aan opslag verminderen. Zoveel brengt deze beste man uit en ook goed spul, wat wij natuurlijk ook gewoon draaien hier bij Kiss FM. You're the I Don't Wanna Wait samen met One Republic met de hits. Miles Smith en Niall Horan nu. Dit is Drive Safe. Goedemorgen.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het huis in het Gelderse Overasselt dat na de dood van een beveiliger werd gesloten, mag weer open. De gemeente ziet geen reden om de sluiting te verlengen. Er blijven nog wel camera's staan. Het pand zou worden bewoond door familie van drugscrimineel Jan G. Zijn huis was vorige maand doelwit van gewapende mannen. Rond 12 uur reageert koning Willem-Alexander op het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij heeft dan de verschillende rapporten aangeboden gekregen in Leiden. Er staat in wat de rol van het Huis van Oranje-Nassau was in de afgelopen honderden jaren. De koning gaf zelf de opdracht tot het onderzoek. Een Gazaanse student van de Universiteit Maastricht wordt niet verder strafrechtelijk onderzocht. In een Insta-video keek hij naar Hamas-strijders tijdens de aanval op Israël 3 jaar geleden en zei dat hij dat was. Volgens het OM is zoiets zeggen niet strafbaar en ook geen terrorismeverheerlijking. En het is precies 75 jaar geleden dat we in Nederland televisie kregen. Op 2 oktober 1951 ging het eerste programma de lucht in vanuit een verbouwd kerkje in Bussum. Het jubileum wordt onder meer gevierd met een speciale expositie bij Beeld en Geluid. Dat eind mei ook een digitale schatkamer lanceren waarin je gratis oude beelden kan zien. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag, maar vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 20 graden. Na een frisse nacht is er morgen behalve zon ook wat bewolking en is het opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
8: Hoor je dat? Dat is het vuurwerk. Want het weekend gaat bijna beginnen. Het is het laatste uurtje van de vrijdagochtend. Goedemorgen.

krijgen we een berichtje binnen van Arthur via de Kiss WhatsApp 0800-1078. En zeggen, ach, thanks voor deze stereo love. Ik heb deze zomer een cabrio gekocht. En ja, ik ben er toch wel blij mee om deze te horen. Toch wel een zomers liedje. Nou, en dat snap ik helemaal. En ja, weet je, het was deze week ook gewoon een beetje zomers weer. Hè? Ik bedoel, ik heb deze week heel vaak gedacht, ik doe even een trui aan. En dat was toch even niet nodig. Dus nou, dat was genietend geblazen. Lekker genieten, laat ik dat sowieso even zeggen. Zometeen onder andere Mark Ronson. Ook Dua Lipa komt eraan. En dit is de muziek van Stella Lefty.

Ariba en Houdini, wat mij betreft, mag ze binnenkort wel weer een keer richting Nederland komen. Ik was vorig jaar bij haar in de Ziggo Dome. Was echt mega goed. En ik vond het fijn dat ze in de Ziggo Dome was en niet in de Arena. Want de Arena is toch altijd, ja, drama geluid. Maar Dua Lipa in de Ziggo Dome was fantastisch. Je hoorde Houdini dus bij Kiss FM. Mike Posner zometeen ook. Jonas Blue komt eraan. En dit is nu muziek van Sienna Sparrow. In my head.

0: Jonas Blue, Edge of Desire, Kiss FM met Taylor Swift zo meteen. Ook Ilse de Lange binnen nu en 30 seconden.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

is zo zwaar illegaal bezig, deze beste man. Morgan Wallen, Love Somebody, heeft laatst zijn stoelen gegooid naar de politie. Weliswaar per ongeluk, maar ja, ik kwam een stoel, die wilde hij van een balkon afgooien. Dat kwam op een politieagent terecht. Ja, was niet zo slim. Morgan Wallen, Love Somebody. En daardoor kom je half vast te zitten en weet ik wat allemaal. Voor de rest is het een aardige gozer, hoor. Maar je moet geen ruzie met hem hebben, want dan krijg je zo, sowieso een smoel tegen je gezicht aan. Dit is Kiss FM, goedemorgen. Zometeen onder andere Cat Sia, ook Sia komt eraan. En het is nu muziek van Walk the Moon.

0: beetje gekreun op het einde. Dat bedoel ik van Zayn Dusk Till Dawn. Beetje gekreun. Vind je ook helemaal niet erg, Dimitri?
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Zometeen na 12 uur. Dimitri Kops, goedemiddag met de Kiss Lunch. Wat wil je horen?

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Huilen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: QFM News.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek ontvangen naar het koloniale verleden van het Koningshuis. De conclusie is dat het Koningshuis met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken was bij kolonialisme. Het onderzoek duurde een paar jaar en werd gedaan op verzoek van de koning zelf. De grote brand die vannacht woedde in een bedrijfsverzamelgebouw in Almere is volgens de politie aangestoken. De eerste melding kwam rond 11 uur gisteravond en al snel sloegen de vlammen uit het pand. Er raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die camerabeelden kunnen delen. In Schiedam wordt een park deels afgegraven na de dood van zeker 5 honden. De dieren hebben daar mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Op verzoek van de politie haalt de gemeente uit voorzorg de grond van een rozenperk weg. Die wordt opgeslagen in containers en eerst onderzocht voordat die wordt teruggestort. En Max Verstappen heeft in de tweede training van de Grand Prix van Bahrein de vierde tijd gereden. In de eerste training was hij nog het snelst, maar dat was nu Charles Leclerc. Even leek het te gaan regenen tijdens de training, maar het bleef vrijwel droog. De race werd om de oorlog in Iran verplaatst van Bahrein naar Maleisië. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag domineert de zon, maar er zijn ook een paar stapelwolken. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Vanavond blijft het helder en daalt de temperatuur naar 10 graden. Morgen wat meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
6: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
7: Hey, goedemiddag en van harte welkom. De KISS Lunch op je vrijdag. Hits onderweg van Justin Wellington, David Guetta en Cameron Whitcomb nu.

Justin Wellington bij Kiss FM. Jorde Aiko Aiko. Van harte welkom op je vrijdag. Is dit de Kiss Lunch? Lekker lunchen. Ja, de vrijdaglunch is altijd mijn favoriete lunch, weet je. Dat is een spiegeleitje hoor. Ja, lekker. Ik heb het net achter de kiezen. Ik heb een vroege lunch gehad vandaag. Ja, hoef ik niet met volle mond te praten hier op de radio. Maar als jij wel gaat lunchen, dan zouden we het leuk vinden dat je gewoon Kiss FM kan aanlaten staan tijdens je lunch op je werk. Ja, dat kan gewoon. En dan ga ik ook nog eens jouw favoriete hits draaien tijdens de lunch. Maar dan moet je het wel even appen. Wat zou jij willen horen? App me op 0800-1078. De allereerste apper vandaag was Ricardo. Die wil graag Rondé horen. Nou, die komt

Lisa is aan het klussen in haar nieuwste appartement in Amsterdam. Zo, mocht wat kosten. En wel graag Ella Langley horen tijdens de Kiss Lunch. Dit was de nieuwste Ella Langley, Be Her. De Kiss Lunch op je vrijdag, wat wil jij horen? Stuur een appje 0800

0: lekker zeg. Het weekend komt eraan. Het is alweer vrijdag. En dit is de Kiss Lunch op je vrijdagmiddag. Tot aan 1 uur bepaal jij welke hits ik voor je draai. Max is aan het werk. Moet een hele lange dag werken. Nog tot 8 uur 's avonds. En kan wel wat power gebruiken. Schrijft hij in zijn appje van Bibi Rexha en Fateless New Religion. Nee, hartstikke goed. Ga ik erbij zoeken. Komt eraan in de Kiss Lunch. Ook Max en Annie Grammer onderweg met The Thing I Love. En Major Lazer zometeen. En wat wil jij horen? De Kiss Lunch. Tot aan 1 uur bepaal jij de muziek. App me op 0800-1078.
1: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bonusan Collageen Tripeptidecomplex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptidecomplex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.

Hey Dimitris, vrijdag is mijn thuiswerkdag. En dan kan ik dus gewoon ongestoord werken en ondertussen lekker naar Kiss FM luisteren. Wat een topzender. Ik heb jullie sinds 2 maanden ontdekt. Voor mij heel graag Olivia Rodrigo. X van Lisa uit Herugowaard. Nou, X terug. Olivia Rodrigo ga ik ook even regelen. Zometeen Stupid Zone komt eraan in de Kiss Lunch. En dit is Harry Styles, American Girls. Aangevraagd via de app 0800 1078. Door Henry.

Hoi Kiss FM, wat een topzender zijn jullie. Ik heb hem keihard aanstaan op kantoor hier. We werken met z'n zes en we werken hartstikke hard door dankzij de hits bij Kiss. Groeten van Wiert uit Herugowaard en graag voor ons Post Malone op kantoor. Hier is hij.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook.

0: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Koningshuis was met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken bij kolonialisme. Dat blijkt uit een onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis tussen 1600 en nu. Ze vonden het met geweld onderdrukken van mensen gerechtvaardigd. Zo werd critici van het Koningshuis vaak het zwijgen opgelegd. Alles bij elkaar verdienden ze er 580 miljoen euro aan. De koning zei in een toespraak dat hij de resultaten van het onderzoek omarmt en noemde ze indringend. Hij sprak over stadhouders en koningen die kolonialisme ondersteunden, inclusief uitbuiting en geweld. Hij zei dat hij een positieve bijdrage wil leveren aan het heden en de toekomst. In een huis in een woonwijk in Hellevoetsluis is bijna 600 kilo vuurwerk gevonden. De politie ontdekte de partij na een anonieme tip. De bewoner is aangehouden. Het vuurwerk dat voor een deel zelf gemaakt was, stond in dozen in huis en in de kelderbox. En na het overlijden van Paulien Cornelissen doen boekhandels goede zaken. Een bekende keten zegt dat gisteren in één dag net zoveel boeken werden verkocht als over heel september. Vooral de bundel In het Kort met columns gaat hard. Paulien Cornelissen overleed woensdag. Ze blijft nog even op tv te zien bij De Slimste Mens. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
2: Hey, goedemiddag, zometeen Temper City. Self-Aware komt eraan, ook Years and Years. En nu Moving to the Sun, YouGel.

Years and Years, King bij Kiss FM. Wat is het heftigste wat jij ooit bij je broer of zus hebt gedaan? Ik weet zeker dat je niet over het verhaal heen kan van de rapper die je zo meteen hoort. Hij heeft op 12-jarige leeftijd zijn oudere broer Erik in zijn schouder geschoten. En wie hij is, hoor je zo meteen naar Damiano Davies.

Kiss FM met de hits op vrijdagmiddag. Beyoncé en Jay-Z hoorde je. Crazy in Love. En die Jay-Z die was zelf een beetje crazy. Op zijn 12e heeft hij zijn oudere broer Eric... is er schuldig.

Dit is Kiss FM op je vrijdag. Lekker! Het weekend komt eraan. En voor de Formule 1-liefhebbers ook een mooi weekend, want de race in Maleisië is terug. Ja, werd voor de laatste keer in 2017 gereden. Laatste winnaar! Weet je het nog? Max Verstappen was de laatste winnaar. En dit weekend weer de race in Maleisië, de Formule 1-race. Zometeen hoor je de uitzendtijden. Wanneer moet je nou voor de buis zitten, voor de kwalificatie, voor de race? Nou, ik neem het zometeen met je door. En ook Jennifer Lopez, Lost Frequencies en Niall Horan hoor je zometeen bij Kiss FM.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
2: Valdorpelshop.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Niall Horan, Dinner Party bij Kiss FM. Ben je Formule 1 liefhebber? Dan is het genieten geblazen, want de Formule 1 race in Maleisië is weer terug. In 2017 werd hij voor de allerlaatste keer verreden. De winnaar toen was Max Verstappen. En er komt dus een nieuwe race in Maleisië aan. De vrije trainingen zijn geweest, tenminste de eerste twee. Derde vrije training kan je morgenochtend om 6:30 meepakken. Kwalificatie morgenochtend om 10:00. En de hoofdrace is zondagmiddag 9:00. Wat zeg ik nou, zondagmiddag? Zondagochtend natuurlijk om 9:00. Er zit geen 9:00 in de middag. Goed. De race is dus zondagochtend 9:00. Ah, dat is wel fijn. Dan heb je nog wat aan je dag, weet je wel. Kan je hem kijken en dan heb je nog wat aan je dag. De Formule 1 van Maleisië. Dit weekend op het programma.
1: Kiss FM.
2: Kiss New Music.
0: Mag ik je voorstellen aan de nieuwe Davina Michel? Zo, die heeft er eventjes een hitje uitgepompt. Pinky Swear is nieuw bij Kiss FM.

Adventure of a Lifetime, Coldplay aan het begin van je weekend bij Kiss FM. Lekker vrijdagmiddag en de hits Calvin Harris. Direct naar Tate McRae, hier is ze bij Kiss FM.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulieren.

0: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Nationaal Slavernijinstituut Nimzee noemt het onderzoek naar het Nederlandse koloniale verleden het begin van een volgende fase. Het wil nu met het Koninklijk Huis om tafel om de resultaten te bespreken en te kijken naar vervolgstappen. Nimzee is blij dat koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam voor het onderzoek, waaruit bleek dat de rol van het Koningshuis groot was. Niet alleen Nederland, maar ook andere monarchieën steunden kolonialisme. En net zo min als de Oranjes namen ze afstand of pleegden ze verzet, zeggen de onderzoekers. Het grote verschil is volgens hen dat Willem-Alexander het nu benoemd en sorry heeft gezegd. In Noord-Duitsland zijn ruim 30.000 muziekopnames in beslag genomen met anti-Joodse en racistische teksten. De meeste lagen bij 4 verdachten thuis. Ze zijn nog niet aangehouden. Fabrikanten van de platen en cd's zeggen niet te hebben geweten wat erop stond. En op de Utrechtse Heuvelrug mogen wolven niet worden gevangen om ze te zenderen voor onderzoek. Dat heeft de rechter bepaald. De provincie had eerder een vergunning gegeven voor een methode waarmee een poot van de wolf wordt omklemd door een stalen draad. Maar de vergunning zou niet goed zijn geregeld. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
2: Hey, goedemiddag. Zometeen Shanna Spyro. Shepard komt eraan met Geronimo. En nu Passenger van Alex Warren.

0: Gewoon twee keer een hit scoren. Dat is knap, hè? Ilse de Lange, So Incredible. Was jaren geleden al een hit. En op dit moment een nieuwe hit. Nou ja, oude hit. Ook weer een hit. Ja, scoort gewoon twee keer een hit, joh. Ongelooflijk, Ilse de Lange, So Incredible bij Kiss FM. Als je een appje wil sturen, dan kan dat altijd. De appbox van Kiss FM staat wagenwijd voor je open. 0800-1078. Ivo is aan het werk en zit alleen op kantoor en is in een foute bui. En wil heel graag hard en vals meezingen met Britney Spears. Oeps, I did it again. Dat kan vanmiddag, want mijn collega's zijn er niet. Kan je hem draaien, Dimitris? Nou, Ivo, omdat jij alleen op kantoor zit. Omdat iedereen al weekend aan het vieren is. En jij aan het werken met Ik ga het regelen voor je. Britney Spears komt eraan. Oeps, I did it again. Zometeen bij Kiss FM. En ook Kygo en Bruno Mars zometeen.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: Radioduister.com. Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Kiss FM op vrijdagmiddag. Ben je in een foute stemming, net als Ivo? Die heeft me net geappt dat hij helemaal alleen op kantoor zit en in een foute bui is en heel graag hard en vuil wil meezingen met Britney Spears op de radio. Als jij ook in zo'n stemming bent, dit is je moment.
1: Kiss Throwback. Kiss Throwback.
0: Oeh, hier is Britney. Yeah! Nou, gaan we meezingen. Oops, I did it again.

Benzineprijzen gaan door het dak. Maar Luc van Rooij heeft er geen last van. Hij is weer aangekomen op zijn paard. Lucky Luke! Zometeen hier op de radio met Kiss & Ride. Fijn weekend.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: KissFM News.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Koningshuis verdiende alles bij elkaar 576 miljoen euro aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek waarvoor koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam. Vrijwel al het geld dat met slavernij werd verdiend kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. Het kolonialisme leverde de Oranjes ook prestige op. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme prijst het werk van de koning. Die zei dat discriminatie en racisme doorwerken in het heden. Dat benoemen maakt mijn werk makkelijker, zegt de coördinator. Hij noemt Willem-Alexander een voorbeeld voor de rol die andere koningshuizen in het koloniale verleden hebben gespeeld. Een man die vorig jaar op straat in Den Haag zijn opa doodstak, moet 6 jaar de cel in. Hij kwam die dag uit Amsterdam en had een kort gesprek met zijn opa. Daarna stak hij hem meerdere keren met een mes en liet hem op straat achter. Zijn opa overleed dagen later. De rechter zei dat de man een psychose had en legde ook TBS op. En Manchester City gaat in beroep tegen de zware straf die ze boven het hoofd hangt in de Engelse competitie. Een onafhankelijke commissie zegt dat ze jarenlang regels hebben overtreden, bijvoorbeeld met schijncontracten met geldschieters. De club zegt dat ze hun onschuld kunnen bewijzen. Er dreigt een forse puntenaftrek of zelfs degradatie. Het weer van Weer Online? Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooy.
8: Goedemiddag.
9: Yo, Lucky.
8: Kan natuurlijk beginnen over het weekende, maar ik heb zo vaak vermoeden dat jij al lang in de gaten hebt dat het dat bijna is. KISS & RIDE. We beginnen met Harry Styles.

Jouw filefeestje, schuine streep per romparty. Goedemiddag, Kiss and Ride. Suzanne Freek komt met een nieuw album. Het ding heet Pijnstiller. Is dezelfde titel als de single die ze gisteren hebben uitgebracht. En op Instagram schrijven ze dat het album is ontstaan in een periode waarin hun leven plots een andere richting nam.

0: Geremixed door Jenny en daarom ook meedoen met Tame Impala. Dat was Dracula. Goedemiddag, Kiss and Ride. Straks is Chris Cross Amsterdam.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

en consorten bij Kiss, Moving to the Sun. Slecht nieuws voor Kanye West. Ja, nog meer slecht nieuws voor Kanye West. Hij moest Amsterdam al verlaten na een boze brief van de burgemeester aldaar. Nu gaan zijn concerten, uitverkochte concerten, op 10 en 11 oktober in Rusland niet door. Die zouden plaatsvinden in de Gazprom Arena in Sint-Petersburg. Maar die zaal heeft aangegeven nooit een contract te hebben getekend met deze meneer. Ach jee.

0: Kiss FM, your hit music station. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De overheid wil vapes en elektronische sigaretten een stuk duurder maken door accijns te heffen, meldt NOS. De maatregel moet over ruim 2 jaar ingaan. Volgens staatssecretaris Eerdenberg is het niet uit te leggen dat er wel accijns zit op gewone sigaretten, maar niet op de elektrische variant, terwijl die net zo slecht is. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar de koloniale geschiedenis van het Koningshuis. Dat zei premier Jetten op zijn wekelijkse persconferentie. Alles bij elkaar verdienden de Oranjes meer dan €500 miljard aan het slavernijverleden. Na de excuses van de koning trok het kabinet er al €200 miljoen vooruit. Staatssecretaris Erik van den Burg is boos over een post van wethouder Tom de Nooijer uit Oldenbroek. De oud-presentator van Ongehoord Nederland vierde op X dat de gemeente de regenboogvlag niet meer hijst met een verbodsbord erbij. Van den Burg noemt het ernstig en wijst erop dat de wethouder ook met een Russische vlag en een Kalashnikov poseerde. En fragmenten van Paulien Cornelissen zijn sinds haar overlijden massaal opgevraagd bij Beeld en Geluid. In de online schatkamer is in 2 dagen tijd bijna 45 uur aan materiaal bekeken. Het gaat vooral om haar college over de Nederlandse taal bij DWDD Summer School van 10 jaar geleden. Voor haar dood gebeurde dat bijna niet. Het weer van Weer Online? Er is veel zon met tussendoor ook af en toe een wolkje. Het is 1 graad of 20. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
3: Hallo.
4: Yo, Lucky.
3: Of ik toch even wil vermelden dat het bijna weekend is. Nou, bij deze. Kissers voor 4:30. Miley Cyrus, Maroon 5 en Stella Lefty.

De betere struis van de politiek hier bij Kiss. Don't wanna know, dat was Maroon 5. Kiss and Ride. Met straks een bandje dat een hele goede broedplaats bleek voor solo carrières. De Kiss and Ride train track. Maar eerst eventjes Bruno Mars. Adieu.

0: En wij feesten lekker verder hier in Nederland, want het is bijna weekend. Miley Cyrus bij Kiss and Party in the USA.
1: Kiss and Ride.
0: Je kan hem niet aanvragen. Het is maar net hoe mijn pet staat die dag. Eén ding staat vast. Hij is voor jou op het perron, dan wel al in een overvolle trein. Over het combo zelf is weinig te melden momenteel. Wel hebben twee voormalige leden, Zayn Malik en Louis Tomlinson, een Netflix-documentaire serie opgenomen. En werden ze in januari gespot tijdens opnames in New Orleans. Beste reizigers, One Direction, What Makes You Beautiful is vandaag de Kiss and Ride train track.

0: Party. Goedemiddag, Kiss and Ride met straks Shakira.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Hullen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Onze vrolijke vriend Ed Sheeran gaat gewoon lekker door. Dat Azie Zander even terugkomen op dat hele Macklemore-gedoe wat er aan de hand was. Die werd uit de tour gegooid. Niet door Ed Sheeran zelf, maar door de organisatie. Die Macklemore heeft nu zijn eigen Free Palestine Tour aangekondigd. Lekker veilig overigens, want hij treedt op in Dublin, in Londen en in Parijs. Gaza, zie ik je niet bijstaan, vriend.

0: Sam Smith bij Kiss en Dancing with a Stranger. Oh ja, laten we het nog maar niet vergeten, anders krijgen we daar weer ruzie.
1: Kiss and Ride.
0: Goedemiddag, straks naar vijf. Onder andere Jennifer Lopez, die kort geleden nog te bewonderen was. Jazeker, bij de Paris Fashion Awards. En Post Malone, die doet ook eventjes mee, straks na vijf. Nu eerst eventjes ATL.

0: Kiss FM, your hit music station. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette denkt dat het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis scholen en musea kunnen verrijken. Als er les over wordt gegeven, krijgen we een ander inzicht, zegt hij. Volgens Jette komen er geen nieuwe herstelbetalingen. Na de excuses van de koning in 2023 trok het kabinet daar al 200 miljoen euro voor uit. De overheid wil over 3 jaar ook accijns heffen op vapes en elektronische sigaretten, meldt de NOS. Nu gebeurt dat alleen op gewone sigaretten. En dat is volgens staatssecretaris Ehrenberg niet uit te leggen. Hij hoopt dat jongeren door de prijsstijging 2 keer nadenken voor ze hun geld aan ongezonde troep uitgeven. Modeontwerpster Olcay Goolsen is gisteravond gewond geraakt bij een straatroof in Amsterdam. Toen ze in haar auto wilde stappen, werd met geweld haar horloge van haar pols gerukt. Over haar verwondingen is verder niets bekendgemaakt, wel dat Goolsen in shock is. De Amsterdamse politie zou op zoek zijn naar 2 verdachten. Skoda roept wereldwijd bijna 2 miljoen auto's terug door een probleem met het stuur. In sommige modellen zit een schroef die kan afbreken. Vorige week werden daarom ook al Volkswagens, Audi's en Seat's teruggeroepen. Die zijn net als Skoda van de Volkswagen Groep. Het is niet bekend hoeveel auto's in Nederland worden teruggeroepen. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 20. Vanavond koelt het snel af. Het wordt een heldere nacht met kans op mist en temperaturen van 7 tot 11 graden. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
3: Was die weer.
4: Yo, Lucky.
3: Kunnen wij nu spreken van het weekende officieel? Hoe cares, we doen het gewoon. KISS & RIDE met straks J-Lo naar Benson Boone.

0: Een van de grootste frustraties van Ben Affleck, dat ze altijd zoveel herrie maakte. Jennifer Lopez bij Kiss en Let's Get Loud.
1: Kiss and Ride.
0: Met strakjes nieuws over de mevrouw waar het meeste nieuws over is de laatste tijd. Of het nou waar is of niet. Taylor Swift natuurlijk. En tot die tijd liedjes van onder andere Ray. Na Feels Part 2 van Son.

0: Axwell en Ingrosso Sun is Shining. Nou, wat dat betreft zitten we goed komend week einde. Volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut zijn er overdag perioden met zon. En het blijft vrij warm voor begin oktober.
1: Kiss and Ride.
0: Oh ja, ik zou nog even nieuws geven over Taylor Swift. Ze heeft een videoclip gemaakt voor Patient Zero. En in die video zijn onder andere Dakota Johnson.

0: vind je degene die we hebben niet genoeg? New Religion, Bebe Rexha en Faithless. Goedemiddag, Kiss and Ride. Somber, straks.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Online.

filefeestjes gaan ze redden. Homeparty, goedemiddag. Kiss and Ride. Even wat nieuwtjes voor de rockers onder ons. Nickelback heeft een nieuwe single, Make Me Love You. Het bijbehorende album Everything Under the Sun staat gepland voor de laatste van deze maand. 30 oktober is dat. Nee, wacht, 31 oktober. Nou goed, komt in ieder geval eind van de maand uit. En Foo Fighters gaan dit week einde openen voor AC/DC tijdens het concert in het MetLife Stadium in New Jersey. Rock on!

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
3: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
4: Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Kiss FM News.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Met de campagne van de overheid om van je oude vuurwerk af te komen is al bijna 6000 kilo opgehaald. De afgelopen maand waren er speciale inleverpunten, telkens op een andere plek in het land. Volgende week zijn die er voor het laatst. Door het vuurwerkverbod mogen mensen het zelf niet meer met oud en nieuw afsteken. In Amsterdam zijn 3 jongens aangehouden voor meerdere geweldsincidenten. Ze worden onder meer verdacht van poging tot doodslag, mishandeling en straatroof. Ze werden ruim een maand geleden op heterdaad betrapt toen ze een man mishandelden. Maar ze zouden veel meer op hun kerfstok hebben. Ze zijn 13, 14 en 15 jaar. In Europa wordt al langer nagedacht over accijns op vapes en digitale sigaretten, maar staatssecretaris Ehrenberg wil daar niet meer op wachten. Hij komt zelf met een wet om over 3 jaar al accijns te heffen. Ehrenberg hoopt dat het dan ook te duur wordt voor jongeren om met vapen te beginnen. En de Rotterdamse burgemeester Schouten heeft toch een manier gevonden om een optreden van de omstreden rapper Joey AK te voorkomen. Hij zou vanavond laat in Villa Thalia staan, maar Schouten laat die voor 24 uur sluiten vanwege een concrete dreiging. Eerder legden ze Joey AK een gebiedsverbod op, maar dat schorste de rechter. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM...

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Kiss FM News. Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In hoger beroep is 6 jaar cel geëist tegen de man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in het Brabantse Oud-Gastel. Eerder kreeg hij 4 jaar cel. De man ramde 4 jaar geleden een stilstaande auto. Een moeder, haar 2 kinderen en een andere vrouw kwamen om het leven. Ook zou hij 10 jaar lang niet meer mogen rijden. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis al maanden geleden gekregen. Dat zei de hoofdonderzoeker na de presentatie. Hij twijfelt er niet aan dat de koning zich er goed in heeft verdiept, want hij omarmt het onafhankelijke onderzoek. Dat kwam er op initiatief van de koning. 3 jongens die in Amsterdam waren opgepakt voor het mishandelen van een man worden van veel meer geweldsincidenten verdacht. Volgens de politie gaat het ook om poging tot doodslag en straatroof. De 3 zijn 13, 14 en 15 jaar. Ze mochten onderling geen contact hebben, maar lapten dat verbod aan hun laars. En in Zwolle is tot nu toe het meeste vuurwerk ingeleverd bij de inzamelingsactie van de overheid. Ruim 500 kilo. In heel Nederland is in een maand tijd al bijna 6000 kilo naar speciale inzamelpunten gebracht. Vanaf dit jaar is vuurwerk afsteken verboden met oud en nieuw. Alleen klein siervuurwerk mag nog, zoals sterretjes. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

0: of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: KissFM News.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De verdachten van de schietpartij in Overasselt bereiden een aanslag voor via apps als Snapchat en Signal, heeft RTL ontdekt. In honderden berichten werd besproken wat er moest gebeuren. Een dag voor de aanslag zou nog €10.000 zijn geboden om mee te doen. Bij het huis van een drugscrimineel werd later een beveiliger doodgeschoten. Voor een dodelijk ongeluk in het Brabantse Oud-Gastel is in hoger beroep een zwaardere straf geëist. Het OM wil dat de bestuurder niet 4 jaar cel krijgt, maar 6 en 10 jaar niet mag rijden. De man reed veel te hard toen hij 4 jaar geleden een stilstaande auto ramde. 4 mensen kwamen om, onder wie 2 kinderen. Blijf weg van de onderwijsprotesten in Frankrijk. Dat advies doet ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Al 4 dagen zijn er protesten en die worden steeds gewelddadiger. Op meer dan 500 scholen waren problemen. Ga niet kijken, maak geen foto's en doe wat de politie zegt, adviseert het ministerie. En een dag na het 2-2 gelijkspel tegen Griekenland heeft het Nederlands elftal met weinig spelers getraind. Bondscoach Xavi Hernandez kwam in Zeist met 9 man op het veld. De rest werkte binnen een hersteltraining af. In de Nations League speelt Nederland zondagavond in Eindhoven tegen Servië. Uit won Oranje met 2-1. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot 1 graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+.

wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De moordaanslag in Overasselt werd in honderden berichten voorbereid op Signal en Snapchat. Dat meldt RTL Nieuws, die het strafdossier heeft ingezien. Zo werden online meer dan 30 mannen geronseld. Ze gingen in Overasselt naar de woning van een drugscrimineel waar een beveiliger werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Een Nederlander die vorig jaar in Brussel werd betrapt met een tas vol pillen is in België veroordeeld tot 125 uur taakstraf. Hij zou €500 krijgen als hij onder meer LSD en ecstasy zou bezorgen. De man bekende meteen en had spijt. Daarom krijgt hij geen cel, maar een taakstraf die hij in Nederland mag doen. De wet voor het verplicht bijmengen van groen gas dreigde te sneuvelen, maar oppositiepartij Pro stemt toch voor. De partij is bang dat de bio-industrie eraan verdient, omdat voor groen gas mestgisting nodig is. Maar nu klimaatminister Van Veldhoven heeft toegezegd dat te gaan onderzoeken, steunt Pro de wet. En het aantal toeristen dat elk jaar naar Amsterdam komt, moet hoe dan ook omlaag. En als dat de horeca bezoekers kost, dan is dat jammer, zei burgemeester Halsema bij AT5. De hoofdstad heeft volgens haar te lijden onder het massatoerisme. Jaarlijks ontvangt Amsterdam 23 miljoen bezoekers en dat worden er steeds meer. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+. In

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Kiss FM News. Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. Sinds de protesten maandag begonnen zijn al ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om weg te blijven van die protesten. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij The Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. De Nederlandse auto-importeur PON weet nog niet hoeveel auto's in ons land een probleem met het stuur hebben. Sommige door PON geïmporteerde Skoda's, Audi's, Seat's en Volkswagen's hebben in het stuur een schroef die kan afbreken. Mensen krijgen een brief als hun auto het probleem heeft. Dat wordt dan gratis gerepareerd. En de Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat onderweg was naar Cuba. Het is niet bekend uit welk land het schip komt en het probeerde onder de radar te blijven. President Trump is uit op een machtswisseling in Cuba en heeft alle vrachten naartoe geblokkeerd. Het schip gaat nu naar Mexico. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws. Kiss, kiss, kiss, kiss.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Kiss FM
1: News. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de uitreiking van de Gouden Kalveren is de film Truly Naked de grote winnaar geworden. Hij kreeg er 6, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Truly Naked gaat over een tiener en zijn vader die porno maakt. Joe Speedboat was 9 keer genomineerd, maar won maar 1 Gouden Kalf voor beste hoofdrol. Krista Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terecht kwam. Tijdens zijn bezoek aan de Cariben zal koning Charles niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat zegt Buckingham Palace in aanloop naar de reis later deze maand. Charles gaat onder meer naar de Bahama's en Barbados. De Britten verkochten ooit ruim 3 miljoen Afrikanen als slaaf en dat zal worden besproken. En acteur Oussama Ahamoud, vooral bekend als Muis uit de serie Mokro Mafia, is opnieuw gepakt met lachgas achter het stuur, meldt de Telegraaf. Hij reed zwalkend door Badhoevedorp en raakte een andere auto. Ahamoud is niet gearresteerd, wel mocht hij een paar uur niet rijden. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vanavond snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt het droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.

0: Kink.com.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een park in Amsterdam-Osdorp is afgesloten vanwege een verdacht pakketje, meldt AT5. Er zou een tas met cobra's en een fles wasbenzine liggen. De explosieve opruimingsdienst is onderweg. Er werden de afgelopen tijd al vaker explosieven gevonden in de buurt. In Engeland zijn twee Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag Yom Kippur, 2 weken geleden, hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge daar. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel instellen, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee omdat de dieselprijs de pan uitreist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Daar vroeg Trump al langer om. En bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap bij de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met Pro samenwerkt. Partijleider Jesselgus zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen, maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. En als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. De co-piloot van Fly Dubai, die zijn gezagvoerder neerstak, werd eerder al als veiligheidsrisico beschouwd, meldde Amerikaanse media. 2 jaar geleden bleek dat hij extremistisch materiaal bezat. Hij werkte toen voor Oman Air. Hij kon toen wel voor die maatschappij blijven werken. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij de Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. En de film Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren geworden. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de porno-studio van zijn vader gaat werken. De serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. 'S Ochtends, als de mist is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

echt moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: Kissen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op TOV.